mee zoeken te vinden. Je moet een later die moderne kwijt, kiezen, kwijt, kiezen, kiezen, kiezen, kiezen, kiezen, kiezen, kiezen, kiezen, kiezen, kiezen, kiezen, kiezen, kiezen, kiezen, kiezen, kiezen, kiezen, kiezen, kiezen, kiezen, kiezen, kiezen, kiezen, kiezen, kiezen, kiezen, kiezen, kiezen, kiezen, kiezen, kiezen, kiezen, kiezen, kiezen, kiezen, kiezen, kiezen, kiezen, kiezen, kiezen, kiezen, kiezen, kiezen, kiezen, kiezen, kiezen, kiezen, kiezen, kiezen, kiezen, kiezen, kiezen, kiezen, kiezen, kiezen, kiezen, kiezen, kiezen, kiezen, kiezen, kiezen, kiezen, kiezen, kiezen, kiezen, kiezen, kiezen, kiezen, kiezen, kiezen,

0: nee, daarom ben ik met Chelsea, leen team kan. Rap FM?
1: Hallo?
0: Ja, zo voor.
1: Maar ze loopt ook Chen Biwang.
0: Oh, Chen Biwang?
1: Eh.
0: Ja, Biwang team niet?
1: Biwang team, bad.
0: Lokatje Omera Peyot.
1: Aero.
0: Oké. Apoyo. Apoyo, tatuwal.
1: Ajol.